Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

het echt. Ik had precies hetzelfde wat jij nu zegt. Laatst wou ik je nog bellen hoe het met je ging. Laatst, ja,

wat had hij schrik. Zeg, zit hier maar te praten en het is al droog. Nee, niet zo, ik geloof, ik heb iets in mijn oog. Nou, ik moet gaan. Het gaat je goed, succes nog.

zegtje nee. Kan overleven in zijn wereld van nee. Hij wil niks geven, maar hij wil ook niks krijgen. Want er zijn vieze handen, die vast nooit zijn gewassen. En dus stinken naar pipi, ja ja ja, meneertje nee. Is heel

zich niets is nu nog zeker. En de wereld zal vergaan. Hij zegt vroeger was het beter. Ik vraag hem, zal het ooit terug beter

zegt niets is nu nog zeker. En de wereld zal vergaan. Hij zegt vroeger was het beter. Ik vraag hem, zal het

0: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. En dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet. En toen heb je mij misschien niet eens gezien.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.
2: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy monster sound.

0: Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.
1: Radio Monza, het nieuws.
2: De Chinese president Xi Jinping is onderweg naar Amerika. Hij gaat praten met president Trump, onder meer over de handelsrelaties tussen de twee landen. Maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we niet verwachten van die gesprekken. Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. Er is een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner die 30.000 kleine lenzen heeft, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En dat ze dus niet meer moeten wachten op onderzoeken na de operatie. Urologen zijn best opgetogen, want zo'n scanner is ook een medische primeur in ons land. In Berlijn heeft de luchthaven Brandenburg gisteravond 3 kwartier stilgelegen nadat er een drone was opgemerkt, dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding had de drone opgemerkt en liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste dronemeldingen in Duitsland. Het waren er dit jaar al zeker 28. Maar waar ze precies vandaan kwamen, dat is nooit helemaal duidelijk geweest. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgeleverd aan Zuid-Korea, meldt Oekraïnse premier Zelensky in zijn toespraak bij de VN. Seoul had eerder al aangegeven dat het de gevangenen graag zou overnemen, maar Kiev was daar nog niet op ingegaan. Noord-Korea steunde Rusland in de oorlog met Oekraïne door duizenden militairen te sturen. Volgens Zelensky zijn veel van hen omgekomen en is het zeldzaam dat ze kunnen worden gevangen genomen. De jongens zijn moeilijk te pakken, zei Zelensky. Een van hen probeerde zichzelf te doden, maar het lot liet hem niet sterven. En dan hebben we nog de weersverwachting. Afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog en er kan in de ochtend nog wat mist zijn. Maar daarna veel zon, af en toe wolken, 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer, met in het weekend 25 graden.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

vond ik mijn groot geluk daar in dat landje. Tji tji, de nachtegaal zing mij zijn lied. Tji tji, een mooier lied bestaat er.

mij zijn lied. Tji-tji-o-tji, een mooier lied bestaat er niet. Ik kan mijn hartenklop niet meer bedwingen. Ik wil jouw lieve mond weer horen zingen. Tji-tji-o-tji, mijn lieve schat, ik hou van jou. Tji-tji-o-tji, mijn lieve schat.

0: Radio Monza, het nieuws.
1: De Chinese president Xi Jinping is onderweg naar Amerika. Hij gaat te praten met president Trump, onder meer over de handelsrelaties tussen de twee landen. Maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we niet verwachten van die gesprekken. Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. Er is een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner die 30.000 kleine lenzen heeft, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En dat ze dus niet meer moeten wachten op onderzoeken na de operatie. Urologen zijn best opgetogen, want zo'n scanner is ook een medische primeur in ons land. In Berlijn heeft de luchthaven Brandenburg gisteravond 3 kwartier stilgelegen nadat er een drone was opgemerkt, dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding had de drone opgemerkt en liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste dronemeldingen in Duitsland. Het waren er dit jaar al zeker 28. Maar waar ze precies vandaan kwamen, dat is nooit helemaal duidelijk geweest. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgeleverd aan Zuid-Korea, meldt Oekraïense premier Zelensky in zijn toespraak bij de VN. Seoul had eerder al aangegeven dat het de gevangenen graag zou overnemen, maar Kiev was daar nog niet op ingegaan. Noord-Korea steunde Rusland in de oorlog met Oekraïne door duizenden militairen te sturen. Volgens Zelensky zijn veel van hen omgekomen en is het zeldzaam dat ze kunnen worden gevangen genomen. De jongens zijn moeilijk te pakken, zei Zelensky. Een van hen probeerde zichzelf te doden, maar het lot liet hem niet sterven. En dan hebben we nog de weersverwachting, afwisselend wolken en opklaringen. In eerste instantie droog en er kan in de ochtend nog wat mist zijn, maar daarna veel zon, af en toe wolken, 19 tot 20 graden. De volgende dagen wordt het zonniger en warmer, met in het weekend 25 graden.
0: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
3: Leuk dat je luistert.
4: Hallo. Mannetje van de radio.
5: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

Heus de liefde baart ons zorgen, maar thans roep ik ach en wee op het vervuilen van de zee. Waar de walvis vrolijk spoot, liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood, door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten onze rotzooi.

Zo betaalt de mens een prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een flop, want het bracht geen stuiver op. Ja, de mens is als de haai, dat brengt centen in de laai.

asfalteert. Dat is die auto's toch niet waard. Kom, we gaan weer op het paard. In het spitsuur op zo'n dier ben je thuis in een kwartier. Op de tandem naar het strand, ongeacht uw rang of stand. Neem geen zonneolie mee, want er zit genoeg in zee. Hoofdpijn, rug.

0: muziek. Zin in muziek. Dit is Just Touch met Johan de Graaf.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Een goeie dag, hier zijn we weer. Het is wederom tijd voor een gloednieuwe aflevering van het gezellige meezingprogramma Just Dutch. Met de ondergetekende Johan de Graaf en wij doen het allemaal vanuit studio nummertje 2. Wat een leuke plaat om mee te beginnen, of niet? Soms deze van Tol Hansen, de man van The Big City. Maar dit was die andere grote hit van hem, De Hoofdpijn en de Reumatiek. In onze studio aanwezig het gebruikelijke bakje koffie. En het glaasje water mag zeker niet ontbreken. En dan roep ik altijd maar weer elke keer. Gaat het weer helemaal goed komen het komende uurtje met die heerlijke verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België, Vlaanderen. Verderop in het programma de Hollandse meezingplaat van toen. En ook Glenn Robbins zal wederom zijn opwachting maken met zijn grote hit De Zomermelodie. En we zitten met smart te wachten op zijn nieuwe single. Maar ja, die komt binnenkort uit, heeft hij mij beloofd. En als het goed is, komt de Rond Amsterdam ook nog even om het hoekje kijken. Hij is nog niet helemaal zeker. Hij zegt, ik sta in de file, dus ik weet nog niet of ik het red. Maar ja, dat zien we vanzelf wel. Als hij binnen is, dan is hij eenmaal binnen, de man. Dan gaan wij langzaam overschakelen naar België, Vlaanderen. Daar vinden wij die grote hit van de Romeo's. Getiteld Ik zag jou maar even. Luisteraars, hartelijk welkom. We gaan beginnen aan het programma. Dit is Just Dutch.

een uitstekende single of niet, zoals deze van de Romeo's. Ik zag jou maar even. Over uitstekende singles gesproken, wat dacht je deze van Marco Schuitmaker?

0: door schuitmakerin De Jo. De Luzu.
1: Iedere keer met die koffie, hou ik dat nou zo?

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

uitstekende plaat van Sam Horus, getiteld Rak. Dit is leuk, de havenzangers en Jean-Paul aan de Costa. Ja, dat is leuk, aan de Costa is leuk, de happy-sappy. Lekker meezingen.

goed of niet soms. Hè. Maar ja, het is nog geen grote hit in Nederland. Dat is jammer. Hè. De Happy Sappy, de Havenzangers en Jump Hole. En we gaan verder met Larissa. Oftewel de Morning Train. Hè. Ja, mag ik niet draaien van Chinezen? Nog steeds niet. Nee, want dit is de verstaanbare muziek. Uit Nederland en België, daar hebben we andere programma's voor. Onder andere de Gouden Oude Show van Jeroen Graaf. Eén reclame van mezelf. Hier is Larissa. Nog niet.

0: is een leuke plaat of niet, soms deze van Larissa.
1: Ga jij vanavond met me mee?
0: Dat is de titel.
2: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
3: Oké! Okay.

word je nou vrolijk van, daar word je er blij van. De Tinto, de Verano. Ja, zeker van Joey Nicolai. Ik had het over Amsterdam. Hij is in één keer binnengekomen. Hij klopt op de deur. Hij zegt, ik ben binnen. Ik zeg, dat is mooi. Hij zegt, maar ik ga eerst koffie drinken. Ja, hij heeft gelijk ook. Doen wij even die mooie van Dana Winna. De stilte van de stad.

niks te veel gezegd. Wat een mooie plaat van Dana Winter. Met de stilte van de stad. Daar is hij al. Hij zegt, de koffie is op, ik ga gelijk beginnen. Ik heb het druk, zegt hij, ik heb het druk. Ja, de man is altijd druk rond Amsterdam. Hij is altijd druk, die man. Maar ja, gelukkig heeft hij even nog tijd gevonden om op te treden hier live in de show. Vanuit Studio 2, daar staat hij. Ik zit in 2, hij zit in 1. Hier is Ron Amsterdam. Met die mooie en die geweldige single, een eiland,

blijft mooi, blijft geweldig. Ik draai me graag in de show. Eiland in de zon, rond Amsterdam. Dankjewel, Ron. Oh, je gaat er alweer vandoor. Zo druk heeft hij het maar, hè. Isabella A. is dit. Smeek mij niet om mij. Is er nog koffie? De koffie is al.

0: dat klinkt allemaal niet zo best, moet ik zeggen, met Isabella. Ah, het schip is gezonken. Nou, waar was die best? Smeek me niet om mee hier in Just Dutch.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
3: Je weet dat...

Ja, Loco Loco, Jeffrey Hazen was dit. Daar is hij ook, dames. En heren natuurlijk. In het programma Just Nuts, die grote zomerhit van Glenn Robbins. Met de zomermelodie.

De klok die tikt me door, dat is de man van We hebben een woonboot. Hè? Heer Stef Eckel was dit. Hier is de dames, hier zijn de dametjes van K3 met de zomer van Oya Lele.

Nee, we gaan dus voorlopig nog niet naar huis. Nee, nee, we zijn nog programma aan doen, dus dat kan niet. Dat is ook een mooie plaat, hè, van Bart Kaal. Hier is hij nog een keertje in de show. Binnenkort ook zijn nieuwe single. Straks de Hollandse Amazing plaat. Maar eerst even Zot Verliefd.

0: Vonden ze mooi of niet soms deze van Bart Kaal? Bijna alweer aan het einde van de show. Die was zot verliefd. Tijd voor de Hollandse meezingplaat van toen.
1: Dit is Johan de Graaf. Just Dutch.
2: Herinnert u zich deze nog?

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
4: Team Thuisverpleging Nicole Houben. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Houben. Wij maken van uw zorg onze zorg.
5: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
6: Klik Koeltechnieken. Airco, warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
7: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Illerdelse. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes, Kruisveldstraat 34 in Illerdelse. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
8: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032 89 764 951 of kijk op juwelenroos.be.
9: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
10: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: wel gezet, maar we zijn er nog niet. Er is een kans om het tot een goed einde te brengen, want zo zou het Songfestival de situatie in Gaza niet meer negeren, zelfs niet tijdens de uitzendingen. Daar werd tijdens de show volledig rondgefietst. Nu is er sprake om de hele Gaza-toestand te integreren in het programma, om duidelijk te maken dat ze niet blind zijn voor wat daar gebeurd is. Regeringspartij MR heeft een plan voor economische relance uitgewerkt, waarmee ze tegen 2029 1,5 miljard euro extra overheidsinkomsten hoopt te halen door een extra groei van het bruto binnenlands product met 0,5 procentpunt. De partij zal plan op tafel leggen bij de federale begrotingsbespreking. Dat melden de ministers David Clerenval, Mathieu Bihet en Eleonore Simonet. In het Verenigd Koninkrijk ziet de nieuwe regering onder leiding van Andy Burnham dan toch af van het besluit om de Gagos-archipel terug te geven aan Mauritius. Dat gebeurt na herhaaldelijke kritiek van president Donald Trump van de VS. Zo ziet het er dus toch naar uit dat de regering Burnham plooit op de kritiek van Trump. Hier en daar nog kans op een plaatselijk wolkje, maar we krijgen meer en meer de zon te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer, zeer zeker naar het weekend toe. Mooie nazomerdagen met mogelijk 4 tot 25 graden tegen het weekend.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.
2: Monza's favoriet.
3: Beste luisteraars van Radio Monza. Mijn naam is Bianca Baladonk. En ik heb weer een nieuw liedje. En ben ook weer Monza's favoriet. Ik wens u heel veel luisterplezier met mijn nieuwe liedje. Shalala, I need you. Hoi.
2: Monza's favoriet.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Maar allez, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
2: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilze, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
3: Gebroedersvers, een doe-het-zelf schrijnwerkerij. Weg naar Zwanberg 210 op Glabbeek. Gebroedersvers staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroedersvers staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versum de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaalinterieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versum gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versum, weg naar Zwaalberg 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.versum.be. E-mail info@versum.be. Tot ziens bij Gebroeders Versum.
4: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooy, Brenjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoorn.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoorn.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
3: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie, telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
2: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Kinrooy. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Kinrooy op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
5: Leeshandel, Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Wij zetten het voor u zwart op wit of een kleur in ons professioneel kopiecenter. Wij printen sneller en beter koop dan u verwacht. Ook voor alle zakelijke drukwerken, bedrijfsformulieren, enveloppen, naamkaartjes, folders en flyers. Maar ook familiaal drukwerk voor geboorte, huwelijk, jubileum. De mooiste uitnodigingen en aankondigingen. Hoge kwaliteit, professionele layouts, stipte leveringen en correcte prijzen. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclips.be. Oftewel www.bureautop.be.
6: Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Maasijk. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be. Of bel 089 86 48 78.
7: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Maasijk, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maasijk op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: Op de luchthaven Berlijn-Brandenburg ten zuiden van de Duitse hoofdstad is het vliegverkeer gisteravond 3 kwartier opgeschort nadat een drone werd gezien. Dat bevestigen de luchthaven en de Duitse federale politie. De drone werd om 8:00 gisteravond gezien, waarop de Duitse luchtverkeersleiding de noordelijke start- en landingsbaan sloot. Geen enkele Duitse luchthaven telde in de eerste helft van het jaar zoveel dronewaarnemingen als de luchthaven Berlijn-Brandenburg. In mei was de kans klein dat de VRT een artiest zou sturen naar het Eurosongfestival, maar toch wordt de deelname nu een feit. Ja, omdat er op dit moment totaal geen reden was om aan te nemen dat de EBU stappen zou zetten, zo zegt de openbare omroep. Die stappen zijn nu wel...

0: die Burnham dan toch af van het besluit om de Chagos-archipel terug te geven aan Mauritius. Dat gebeurt na herhaaldelijke kritiek van president Donald Trump van de VS. Zo ziet het er dus toch naar uit dat de regering Burnham plooit op de kritiek van Trump. Hier en daar nog kans op een plaatselijk wolkje, maar we krijgen meer en meer de zon te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer, zeer zeker naar het weekend toe. Mooie nazomerdagen met mogelijk 4 tot 25 graden tegen het weekend.
1: Dit was het Radio Monza Nieuws.

En toen was het oorlog, niet ver hier vandaan. Exit corona, we konden weer gaan en staan waar we wilden. Het was druk in de stad, maar de talloze crisis vergeet je dat. Gevolgen massaal, prijzen omhoog, kachel wat lager en de sfeer bekoeld. Boeren op straat, iedereen boos op de volgende.

vinger naar een ander, zijn drie naar jezelf. Je komt nergens als je niet probeert. Niet tot elkaar als je alleen protesteert. Het leven is verrukkelijk, heeft Remco ons geleerd. Tapé naar een ieder die ons heeft verlaten. Ik hoor de liedjes van vrienden.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be. Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
2: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
3: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Müllerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Müllerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In den Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
4: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
5: Zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kluishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
6: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnoswery.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
7: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
4: Trekking van de Tombola bij Radio Monza. 13e prijs. Een BNT Kruimeldief. Het nummer 40.955. 16e prijs. Een Russell Hobbs broodrooster. 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. 50.546. 18e prijs. Een socket set. 43.162. Een groentenhekker. 21.896. De 22e prijs, Domo Fondue Set, 43.983. De 23e prijs, een Domo elektrische deken 2 personen, 10.625. De 27e prijs, een Kalor kledingstomer, 15.475. De 29e prijs, Megamix ijsbereider 1,5 liter, 21.806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingskachel, 40.178. 31e prijs, een kabelrol 20 meter, 30.218. En de 32e prijs, een tweedelig tuinset met kussens, 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november. Op de Essenstad 1 bus 2 te Keunrooy. Of op afspraak met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met winnende nummers kan je bellen naar het nummer 0032. 475 32 35 23. De uitslag via Facebook, Radio Monza, website Radio Monza en losse flyers.
8: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagna met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
9: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
10: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
11: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be.
12: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws.
14: Op de luchthaven Berlijn-Brandenburg ten zuiden van de Duitse hoofdstad is het vliegverkeer gisteravond 3 kwartier opgeschort nadat een drone werd gezien. Dat bevestigen de luchthaven en de Duitse federale politie. De drone werd om 8 uur gisteravond gezien, waarop de Duitse luchtverkeersleiding de noordelijke start- en landingsbaan sloot. Geen enkele Duitse luchthaven telde in de eerste helft van het jaar zoveel dronewaarnemingen als de luchthaven Berlijn-Brandenburg. In mei was de kans klein dat de VRT een artiest zou sturen naar het Eurosongfestival, maar toch wordt de deelname nu een feit. Ja, omdat er op dit moment totaal geen reden was om aan te nemen dat de EBU stappen zou zetten, zo zegt de openbare omroep. Die stappen zijn nu wel gezet, maar we zijn er nog niet. Er is een kans om het tot een goed einde te brengen, want zo zou het Songfestival de situatie in Gaza niet meer negeren, zelfs niet tijdens de uitzendingen. Daar werd tijdens de show volledig rondgefietst. Nu is er sprake om de hele Gaza-toestand te integreren in het programma, om duidelijk te maken dat ze niet blind zijn voor wat daar gebeurd is. Regeringspartij MR heeft een plan voor economische relance uitgewerkt, waarmee ze tegen 2029 1,5 miljard euro extra overheidsinkomsten hoopt te halen door een extra groei van het bruto binnenlands product met 0,5 procentpunt. De partij zal plan op tafel leggen bij de federale begrotingsbespreking. Dat melden de ministers David Clerenval, Mathieu Bihet en Eleonore Simonet. In het Verenigd Koninkrijk ziet de nieuwe regering onder leiding van Andy Burnham dan toch af van het besluit om de Gagos-archipel terug te geven aan Mauritius.

0: Klarinett im Duett.
1: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
2: Wij zijn er voor jou.
1: 24 uur op 24 uur.
2: 24 uur op 24 uur.
1: Dit is Lokale Radio Monza.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62. Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrak Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrak Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
2: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
3: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
4: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg. Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
5: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Mazeik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
6: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neeroeteren-Mazeik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing. De place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook. The Dancing. Neeroeteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neeroeteren-Mazeik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen bel naar 0475 48 36 07 of kijk op onze Facebookpagina Vishandel Jacques Stijvers.
8: Zondag Matinee Live vanaf 14 uur met presentatie van Hans Larsson. Op zondag 4 oktober optredens van Rita Jong, Miss Lana, Marvin Lotters. Iedereen van harte welkom op zondag 4 oktober bij Radio Monza. Gelegen op Essenstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Iedereen van harte welkom. Inkom is gratis.
9: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: Op de luchthaven Berlijn-Brandenburg ten zuiden van de Duitse hoofdstad is het vliegverkeer gisteravond 3 kwartier opgeschort nadat een drone werd gezien. Dat bevestigen de luchthaven en de Duitse federale politie. De drone werd om 8 uur gisteravond gezien, waarop de Duitse luchtverkeersleiding de noordelijke start- en landingsbaan sloot. Geen enkele Duitse luchthaven telde in de eerste helft van het jaar zoveel dronewaarnemingen als de luchthaven Berlijn-Brandenburg. In mei was de kans klein dat de VRT een artiest zou sturen naar het Eurosongfestival, maar toch wordt de deelname nu een feit. Ja, omdat er op dit moment totaal geen reden was om aan te nemen dat de EBU stappen zou zetten, zo zegt de openbare omroep. Die stappen zijn nu wel gezet, maar we zijn er nog niet. Er is een kans om het tot een goed einde te brengen, want zo zou het Songfestival de situatie in Gaza niet meer negeren, zelfs niet tijdens de uitzendingen. Daar werd tijdens de show volledig rondgefietst. Nu is er sprake om de hele Gaza-toestand te integreren in het programma, om duidelijk te maken dat ze niet blind zijn voor wat daar gebeurd is. Regeringspartij MR heeft een plan voor economische relance uitgewerkt, waarmee ze tegen 2029 1,5 miljard euro extra overheidsinkomsten hoopt te halen door een extra groei van het bruto binnenlands product met 0,5 procentpunt. De partij zal plan op tafel leggen bij de federale begrotingsbespreking. Dat melden de ministers David Clerenval, Mathieu Bihe en Eleonore Simonet. In het Verenigd Koninkrijk ziet de nieuwe regering onder leiding van Andy Burnham dan toch af van het besluit om de Gagos-archipel terug te geven aan Mauritius. Dat gebeurt na herhaaldelijke kritiek van president Donald Trump van de VS. Zo ziet het er dus toch naar uit dat de regering Burnham plooit op de kritiek van Trump. Hier en daar nog kans op een plaatselijk wolkje, maar we krijgen meer en meer de zon te zien. De temperaturen zitten rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer, zeer zeker naar het weekend toe. Mooie nazomerdagen met mogelijk 4 tot 25 graden tegen het weekend.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.

weer zo'n goede single vanuit de jaren 70. Vijf veren bij elkaar zijn natuurlijk wel wie nimmer minder dan de George Baker Selection. I'm on my way. Toch een goede kraker van je Waalse luisteraars. Voilà.

Ja, toch twee goede singers bij elkaar. Oude krakers tot en met de luis was wel aan. Maar de eerste was natuurlijk wel Brian Adams, The Summer of 69. En de tweede was natuurlijk wel de Crickets, met gewoon Peggy Sue erbij, luisteraars. Voilà.

heeft natuurlijk te maken met deze Ricky de Palka erbij. Luistert ze natuurlijk wel accordeon erbij. Toch een goede kraker van je waanste. En daarvoor was natuurlijk Elvis Presley, You're the Devil in the Sky.

precies al 60 jaar geleden hebben we deze single erbij van niemand minder dan Boudewijn de Grote. Luisteraars, het land van Maas en Waal klinkt nog altijd even mooi. Luisteraars, voilà. En daarvoor was het natuurlijk wel een ene visser met gewoon nog 100% erbij. Luisteraars, voilà.

Ja, klinkt wel een beetje raar, maar toch een goede single langs Nederlandse Limburg erbij, je luisteraars. Het zijn natuurlijk wel de Jantjes, luisteraars. Als de sterren daarboven stralen, luisteraars, laat het gewoon verder gaan. En daarvoor was natuurlijk wel deze single van niemand minder dan deze Marco de Hollander, Twee Armen en een Zoen. Maar als je deze Twee Armen en een Zoen hebt, luisteraars, moet je altijd luisteren, weet je natuurlijk wel meer en meer. Maar ja, deze heer vanuit Mazijk, die weet nog altijd, luisteraars. Voilà.

Ja, ja, weer een tergend langzame kraken van je wals met deze Vlaming erbij. Bobby Prins is nog altijd zijn naam, maar hij zei natuurlijk wel tegen hem, dan weet hij natuurlijk wel meer en meer. Hoe luistert toch, weet je meer en meer, luisteraars, voilà.

toch twee goede singers bij elkaar. De laatste natuurlijk wel Richard van der Weijden, luisteraars. Oh baby don't go. En daarvoor was natuurlijk Ricky Paris. Maar het gewoon maar geluisterd. A lonely boy. Maar lonely boys zijn er nog altijd. Luisteraars, voilà.

zijn natuurlijk wel de New Fall luisteraars, meer dan 50 jaar geleden langs de Nederlandse kant. Luisteraars, Gomer, Ursula, weet je meer wat ze bedoelden? Ze luisteraars, voilà. Nu komen nog twee singles bij elkaar, dan krijg je natuurlijk wel de reclame aan het tijd zijn van 12 uur. En blijf er natuurlijk wel genieten, na 12 uur gaan we gewoon verder tot 6 minuten voor 13 uur, luisteraars, voilà.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Kinrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Kinrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkinrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Kinrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Kinrooi, Natterveld 25 36 40 Kinrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
3: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
4: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden open gaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van Hettich, Bloem en Gras. Timmershop.nl, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagedoorn Kinrooi, Brennestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18:00. Zaterdag van 9 tot 16:30. Zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91. Of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen. 20 kilo voor 3 euro. Trekking van de Tombola bij Radio Monza. 13e prijs. Een BND Kruimeldief. Het nummer 40.955. 16e prijs. Een Russell Hobbs broodrooster. 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. 50.546. 18e prijs, een socket set. 43.162. Een groentenhekker. 21.896. De 22e prijs, Domo Fondue set. 43.983. De 23e prijs, een Domo elektrische deken 2 personen. 10.625. De 27e prijs, een Kalor kledingstomer. 15.475. De 29e prijs, Megamix ijsbereider 1,5 liter, 21.806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingskachel, 40.178. 31e prijs, een kabelrol 20 meter, 30.218. en de 32e prijs een tweedelig tuinset met kussens. 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november. Op de Essenstad 1 bus 2 te Keunrooy. Of op afspraak met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met winnende nummers kan je bellen naar het nummer 0032-475-32-35-23. De uitslag via Facebook, Radio Monza, website Radio Monza en losse flyers. Van Hovenhout, al sinds 1939 jouw betrouwbare partner in hout en houtbewerking. Bij Van Hovenhout combineren we vakmanschap met de schoonheid van natuurlijk hout en leveren duurzame, op maat gemaakte houtoplossingen. Van Hovenhout zorgt voor gevelbekleding, betonindustrie, bouwpakketten voor zelfbouwers, slimme verpakkingsoplossingen en daken op maat. Allemaal geleverd bij jou op de werf. Van Hovenhout is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 12 en van 12:45 tot 17 uur. Van Hovenhout, Leurbroek 1046 te Keunrooy. Telefoon 089 70 11 70. Zie ook www.vanhovenhout.be. Stegersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooy. Telefoon 0477 230 195. Likkepot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Segersnacks, Breiersteenweg 252 te Keunrooy. Telefoon 0477 230 195.
5: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Voor het aanleggen van een nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofvrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsche. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
6: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons, dankzij het derde betalingssysteem, rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooy, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
7: Carrosserie van der Veke in Kinrooy en Dilsen-Stokkum. U erkent carrosseriehersteller voor bijna elke verzekering. Carrosserie van der Veke stelt altijd een vervangwagen ter beschikking. En onze takeldienst staat 24 uur op 24 voor u klaar. Carrosserie van der Veke in Kinrooy en Dilsen-Stokkum. De kwaliteit en service staan voorop. Carrosserie van der Veke, Leuerbroek 1061 in Kinrooy. Bel 089 70 11 64. En op de Rijksweg 946 in Dilsen-Stokkum. Bel 089 85 36 08.
1: Automatische stempels, rubberstempels, relief- en blunddrukstempels, metalen stempels, tekst- en motiefstempels, duiven- en formulestempels, automatische nummerstempels, datumstempels, zakstempels, balpadden met stempels, zelfmaakstempels. Wij maken alle stempels voor alle doeleinden voor kantoor en industrie, voor thuis en onderweg. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Keunrooy. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Zie www.ppclubs.be of www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
8: Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breiersteenweg 338 in Kinrooy. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10. Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: De Chinese president Xi Jinping is gisteravond aangekomen in de Verenigde Staten voor zijn eerste officieel staatsbezoek aan het land sinds 2015. Hij ontmoette de Amerikaanse president Trump om te praten over de handel, de situatie in Taiwan en artificiële intelligentie. Grote doorbraken worden niet verwacht. De Oekraïnse president Zelensky heeft op de algemene vergadering van de VN een opvallende oproep gedaan om de ontwikkeling van artificiële intelligentie te vertragen. Zelensky waarschuwt dat AI in de toekomst ingezet zal worden in oorlogen, waardoor niet langer mensen maar computers beslissingen nemen op het slagveld of zelfs kernbommen kunnen ontwikkelen. In diezelfde toespraak riep hij ook om de inkomsten van Rusland hard te blijven aanpakken om president Poetin te stoppen. In de Verenigde Staten is er ophef over de organisatie van de opkomende tussentijdse verkiezingen, de midterms. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE, heeft voor het eerst in 24 jaar geen uitnodiging gekregen om onafhankelijke waarnemers te sturen. Volgens OVSE-voorzitter Per John Pons wijkt die beslissing af van de gevestigde democratische traditie. De Amerikaanse regering weigert elke commentaar. De bekende schoenenwinkel Mertens in Leuven wordt na bijna 300 jaar overgenomen. De historische zaak komt in juli 2027 in handen van een andere familiale schoenenketen. Huidig zaakvoerder Erik Meulemans en zijn vrouw Isabel Mertens, de achtste generatie aan het hoofd van de winkel, zijn intussen in de 60 en dragen de fakkel over omdat hun kinderen de zaak niet willen verder zetten. Hier en daar toch wat wolken, maar ook veel zon. Het wordt een mooie dag met 20 graden. De volgende dagen nog meer zon en het wordt dus warmer. Met in het weekend mogelijk 25 graden.
9: Dit was het Radio Monza nieuws.
11: Monza's favoriet.
12: Beste luisteraars van Radio Monza. Mijn naam is Bianca Baladonk. En ik heb weer een nieuw liedje. En ben ook weer Monza's favoriet. Ik wens u heel veel luisterplezier met mijn nieuwe liedje Shalala, I Need You. Hoi!
11: Monza's favoriet.

0: we zijn het iets te maken met deze Monza's favoriete bij je luisteraars. Is natuurlijk wel een dame. Bianca Balendenk of ze gaat luisteraars. Shalala, I need you. Toch een goede kraken van je Waalse luisteraars. Voilà. Maar het is eigenlijk toch al 6 minuten na 12 uur. Tot 6 minuten voor 13 uur is er nog altijd Jan van Monza's erbij. Jan van Bussel nog te bij je luisteraars. Voilà.
1: Schenk mir heute Nacht dein ganzes Herz und bleib bei mir. Dann schenk ich

0: Ja, toch twee goede singers bij elkaar. De laatste natuurlijk wel Johnny Hoes, luisteraars. Heimwee naar een cafeentje. Ja. Daar zijn er nog altijd die willen gaan, luisteraars. En daarvoor was natuurlijk wel voor deze Bruno Mazurek, Heide Roselijn. Toch twee goede singers bij elkaar, luisteraars. Voilà.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

een goede kraker van je Japanse luisteraars. Meer dan 70 jaar geleden. Zijn naam, als ik me niet vergis, was natuurlijk wel deze van iets te maken met. Ik kan natuurlijk wel niet bij zijn. Kan natuurlijk wel gebeuren, luisteraars. Maar toch een goede kraker. Meer dan 70 jaar geleden, luisteraars. Voilà.

Ja, toch twee goede zingers bij elkaar. Engelstalig en Nederlandstalig erbij. Nederlandstalig was natuurlijk wel Jannes, luisteraars. Blijft onze liefde een geheim? Ik denk het wel, luisteraars. En Engelstalig was natuurlijk wel Major Dundee met Gomer Bonita Bonita.

Ja, het waren natuurlijk wel drie, vier goede zingers bij elkaar, tergend langzaam tot en met. De eerste was natuurlijk wel deze van, weet je, meer en meer, Paul Severs, die voelt zich al lief tot en met. Daarna was natuurlijk wel deze Wil Turen, met Nu sta ik daar. Dan was natuurlijk wel, die andere was eigenlijk deze van Cimino Rossi, Bis to a Line deze nacht. En de laatste was natuurlijk wel van de Vortex, Kus me voor de laatste keer. Luister, dat is twee goede zingers, vier goede zingers bij elkaar.

tegen langzame kraken, maar niemand minder dan deze Frans Duinse luisteraars komt terug, is natuurlijk wel zijn ding. Is hij natuurlijk wel zijn ver gekomen? En heel goede vragen, luisteraars, voilà.

Ja, ja, hij zingt natuurlijk wel de gans vandaag. Dan met ze natuurlijk wel Mira Mira. Is natuurlijk wel deze goede jonge gast vanuit de Rijken, mijn luisteraars. Ja, ja, Julken is altijd zijn naam, mijn luisteraars. Voilà. We zitten toch bijna op het einde van dit programma, luisteraars. Voilà.

0: Ja, maar genoeg zit het er op het einde van dit programma. Luister, het was natuurlijk wel tussen 11 en 13 uur. Allemaal goede krakers bij elkaar, luisteraars. Wanneer ben ik er weer? Zaterdag tussen 20 en 23 uur. En na mij is er natuurlijk weer Ellie. Maar blijf je natuurlijk wel genieten met de Radio Monza erbij, luisteraars. Ik zou zeggen, arrivederci, luisteraars. Voilà.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerkje, M&F Drie Koningen, Tienderstraat nummer 84 te Neerouteren. Kom een kijkje nemen naar de nieuwigheden in onze toonzaal en profiteer tevens van mooie kortingen. Wij verwelkomen u graag met een hapje en een drankje. Iedereen welkom op 10 en 11 oktober van 10 tot 18 uur. Open deurdagen bij Vloer en Tegelwerken MF Drie Koningen. Info at m-f-driekoningen.be. De website www.mfdriekoningen.be.
2: Veilig rijden en soepel trappen? Dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC Tweewielers. Samen sterk in service en voordeel. Op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geussens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen. Boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geussens. Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeussens.be.
4: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg de Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
5: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinderooi Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
6: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerouteren Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing. The place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook. The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
7: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
8: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers, Rijksweg 737... in Rotem, Dilse, Stokkem. Of surf naar www.rm-computers.be.
9: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen in de Scheurenstraat 9 in Molenbeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Monen, Scheurenstraat 9 in Mollebeersel. Telefoon 089 70 28 04.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be.
9: Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
10: Radio Monza, het nieuws.
11: Vlaamse tieners gebruiken beduidend minder alcohol en drugs dan 10 jaar geleden, blijkt uit een nieuwe grootschalige studie van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere drugs, het VAD. Het aandeel middelbare scholieren dat ooit alcohol dronk is fors gedaald, van 65% naar 46%. Toch is het rapport niet uitsluitend positief. Want binge drinken bijvoorbeeld, dat gebeurt nog wel, waarbij meisjes minstens 4 glazen en jongens minstens 6 glazen drinken binnen 2 uur. Het algemene druggebruik bij jongeren is in 10 jaar wel gehalveerd, van 18% naar 9%. In Brugge start het assiseproces tegen Chris van Haverbeke, de man die terecht staat voor de dubbele moord op zijn 2 dochters van 5 en 8 jaar oud in Waarddamme en voor de moordpoging op zijn ex-vrouw. De moeder van de vermoorde kinderen verwacht geen spijtbetuiging van de dader en wil die ook niet horen, verklaarde haar advocaat Christian van den Bussen. De uitspraak in het assiseproces wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Haverbeke riskeert een levenslange gevangenisstraf. De bever rukt steeds verder op in de provincie Limburg. Volgens natuurliefhebbers is dat een goede zaak voor de biodiversiteit. Maar natuurorganisaties erkennen dat de dieren hier en daar ook voor overlast zorgen. Eikenbomen bijvoorbeeld, ja, die kunnen worden aangevallen. En om die te beschermen willen natuurorganisaties nu ijzeren omheiningsdraden gaan plaatsen. Intussen werkt het agentschap Natuur en Bos aan een overkoepelend Vlaams biverplan. Bij nieuwe gecoördineerde Russische aanvallen in Oekraïne zijn 9 doden gevallen. In de noordoostelijke stad Kharkiv kwamen 7 mensen om toen een drone insloeg op een landbouwbedrijf. Er vielen ook 10 gewonden. In de hoofdstad Kiev kwamen 2 mensen om en raakten 8 anderen gewond toen een raket insloeg op de parking van een kraamkliniek. Ook in de havenstad Odessa zijn zware ontploffingen gemeld. De Belgische tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup, het officiële wereldkampioenschap voor landenteams. De Yellow Aces verloren in China met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Salde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Eerder zorgde Greet Minne, de nummer 217 van de wereld, nog voor een stunt door de Oekraïnse topspeelster Elina Svitolina te verslaan in 3 sets. Ons land moest het op het toernooi al doen zonder Elise Mertens. Middag en vanavond wisselen brede opklaringen wolken af. Het blijft droog, 20 graden. Morgen keert de nazomer helemaal terug met veel zon en 23 graden. Zaterdag starten we zonnig, maar later ook wat wolken, 22 graden. Zondag begint grijs, maar het klaart helemaal op bij maxima tot 24 graden.
10: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Ja, goedemiddag luisteraars. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Ik wens u veel luisterplezier en dit tot aan de klok van 16 uur naar het programma Op de Koffie bij Ellie. En dit programma wordt verzorgd door de gastvrouw Ellie. En voor een plaatje aan te vragen voor een felicitatie of een verjaardag kan u altijd terecht hier bij Radio Monza. En dit op het volgende telefoonnummer 09.

Ja, we hoorden Vivian Lind met Mochten Beide Zijn. Voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld, u luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie en dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. We gaan verder met muziek. We gaan luisteren naar Marianne Weber en zij gaat zingen 1 keer te veel.

0: Dit is reclame op Radio Monza.
1: Klik koeltechnieken. Airco warmtepompen. Zeker tot 30% besparing aan stookkosten en koeltechnieken. Officieel Daikin dealer. Wij herstellen en onderhouden ook andere merken. Onze warmtepomp kan perfect geplaatst worden in bestaande woningen, zonder veel breekwerk en stof. Het grote voordeel van onze warmtepomp, ze koelt ook goedkoop in de zomer. U heeft dan zeer weinig stroomverbruik, ideaal als u stroom heeft van uw zonnepanelen. U kan ons steeds bereiken telefonisch op het nummer 0485 057 246 voor een vrijblijvende offerte voor herstelling, onderhoud of plaatsing. Of via de website www.ikwilairco.com.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdagvoormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 8:30 tot 13:00. Elke vrijdagvoormiddag op de Martin Bree van 8:30 tot 13:00. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 3607. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers. Garage Heusen is al jaren een erkend Citroën-dealer en hersteller. Je kan er terecht voor de aankoop van nieuwe Citroën-wagens, maar ook voor betrouwbare tweedehandswagens met garantie. Ook voor onderhoud en herstellingen ben je welkom, met zowel Citroën als alle andere automerken. Particulieren en zelfstandigen worden steeds met professioneel advies op maat geholpen. Uw oude wagen inruilen? Dan biedt Garage Heusen steeds een eerlijke en scherpe overnameprijs. Spring gerust eens binnen voor een gratis en vrijblijvende prijsofferte. Diestersteenweg 100 in Mazeik. Kijk voor meer info op autobedrijfheusen.be of bel 089 86 48 78.
3: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
1: Gebroeders Versson doe-het-zelf schrijnwerkerij, weg naar Zwartberg 210 op Glabbeek. Gebroeders Versson staat garant voor kwalitatieve schrijnwerkerij op maat van de klant. Gespecialiseerd in het realiseren van uw droomkeuken. Nolte keukens aan onklopbare prijzen. Gebroeders Versson staat bekend voor zijn kwaliteit en vakmanschap. Als uitvoerder van uw interieur en totaalinrichting is Gebroeders Versson de geschikte partner. Keuze uit alle maten en vormen voor uw deuren en kasten. Quickstep en laminaat aan zeer speciale hoeveelheidsprijzen. Alle plaatwerk wordt op maat gezaagd. Vraag vrijblijvend tekening en offerte aan in onze showroom. De plaatsing wordt gedaan door onze vakbekwame vakmannen. Totaal interieurs, keukens, dressings, rustiek, modern, strak. De Gebroeders Versson gaan geen uitdaging uit de weg. Gebroeders Versson, weg naar Zwalbaard 210 3660 op Glabbeek. Telefoon 089 85 73 21. Zie ook website www.verson.be. E-mail info@verson.be. Tot ziens bij Gebroeders Versson.
4: Thuisverpleging Laura Missotte. Een kleine groep met vaste verpleegsters die graag uw zorgen op hun willen nemen. Op basis van regelmatige erkende bijscholingen wordt uw verzorging nu en in de toekomst steeds optimaal uitgevoerd. Bij Thuisverpleging Laura hoef je ook niet te betalen. Dit wordt door ons dankzij het derde betalingssysteem rechtstreeks met de ziekenfondsen geregeld. Wij werken in de regio's Kinrooi, Mazeik, Dilsen-Stokkum en Maasmechelen. Thuisverpleging Laura Missotte. Voor alle verdere informatie bel 0494 94 25 68.
5: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korstjens, waar elke dorst wordt gelest.
4: Grote of kleine honger? Wij zorgen voor een heerlijke maaltijd. Café en restaurant Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. Op 15 minuten vanaf Maaseik. Vlakbij de Aldi en DM. Elke dag middagstisch met heerlijke schnitzelsalade en frieten voor maar €9,90. Kom ook proeven van onze heerlijke Indische specialiteiten. Wij zijn dagelijks geopend van 11:30 tot 22 uur. Grenzeloos genieten bij restaurant en café Grenzeloos. In de Fummer 18, Tudderen, Duitsland. www.tasteofindia.be.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza, het nieuws.
7: Vlaamse tieners gebruiken beduidend minder drugs dan 10 jaar geleden. Het cannabisgebruik bij middelbare scholieren is in die tijd gehalveerd en andere illegale drugs worden zo goed als nooit gebruikt, blijkt uit een nieuwe bevraging van het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs. Hoewel jongeren ook minder vaak alcohol drinken, is er nog een schaduwzijde. Wie drinkt, doet vaker aan binge drinking. In Nijvel is het assiseproces gestart tegen Nicolas Ulens de Schoten. De man staat terecht omdat hij 3 jaar geleden zijn stiefmoeder, barones Miriam Ulens, doodschoot na een aanslepende familieruzie over geld. Ulens gaf zichzelf destijds meteen aan bij de politie. Centrale vraag tijdens het proces, dat 2 weken zal duren, is of de man de moord had gepland vooraf. Tegelijkertijd loopt in Brugge het assiseproces tegen Chris van Haverbeke voor de dubbele moord op zijn 2 dochters van 5 en 8 jaar oud in Waardonne. De moeder van de kinderen verklaarde via haar advocaat dat ze geen spijtbetuigingen van de dader verwacht of wil horen. Uitspraak in Brugge wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Haverbeke riskeert levenslang. OpenAI heeft afgelopen zomer ingebroken in de databanken van de Australische Overheidsgezondheidsdienst. Dat heeft de Australische premier gezegd. Een AI-agent slaagde erin de beveiliging te omzeilen en privégegevens te stelen. De feiten dateren al van juni en werden in augustus ontdekt, maar zijn nu pas gemeld aan de regering. De premier eist een onderzoek. En dan, Mona Mina Lyon is als eerste Belgische actrice ooit genomineerd voor een International Emmy Award. Ze krijgt de nominatie voor haar hoofdrol in de Streams-reeks Holy Shit, waarin ze een jonge vrouw met het syndroom van Gilles de la Tourette speelt die lerares wil worden. De prestigieuze televisieprijzen worden op 23 november uitgereikt in New York. Het weer vanmiddag en vanavond wissel opklaringen en wolken af. Droog bij 19 graden. Morgen keert de nazomer volop terug met veel zon en 23 graden. Zaterdag starten we zonnig, maar later meer wolken bij 22 graden. Zondag begint grijs, maar het klaart gaandeweg op bij maxima tot 24 graden.
6: Dit was het Radio Monza Nieuws.
8: Ja, dit was de nodige reclame en het nieuws van de klok van 14 uur. Voor de mensen die iets later hebben ingeschakeld, u luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi en dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie en dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. We gaan verder met muziek en we gaan luisteren naar Frans Bauer en Laurelin en zij gaan zingen Lief en Geniet.

Ja, terug in de tijd. Een hele mooie plaat. Anne Christie met Gelukkig Zijn. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi. En dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma op de koffie bij Ali. En dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. En ik heb nog weer een oud nummertje van John Larry. En hij gaat zingen Alleen.

0: is reclame op Radio Monza.
1: De bloemenautomaat van Ludo en Linda Mone in de gemeente Kinrooi. Nog snel een bloemetje nodig? Dag en nacht, 24/7, kan u in de bloemenautomaat beslist een bloemetje bekoren. Eén adres. Bloemenautomaat Ludo en Linda Mone. Scheurstraat 9 in Kinrooi. Voor de mooiste boeketten 24/7.
2: Zondag Matinee Live vanaf 14 uur met presentatie van Hans Larsson. Op zondag 4 oktober optredens van Rita Young, Miss Lana, Marvin Lotters. Iedereen van harte welkom op zondag 4 oktober bij Radio Monza. Gelegen op Essenstraat 1, bus 2 te Kinrooi. Iedereen van harte welkom. Inkom is gratis.
1: Zoek je tafelverhogers voor je tuintafel of meubelverhogers voor je bureau, bank of kast? Ga dan direct naar timmershop.nl. Daar vind je een groot assortiment meubelverhogers. Maak je je meubels liever zelf? Timmershop.nl heeft alle verbindingsbouten, inslagmoeren en scharnieren die je nodig hebt. Maar ook beuken, deuvels en deuvelstokken tot wel een meter lang. Moet die kastdeur zo ver mogelijk open? Wij hebben verschillende oplossingen waarmee ze tot wel 270 graden opengaan. Tevens kun je bij ons terecht voor hoogwaardig meubelbeslag van hettig, bloem en gras. Timmershop.nl. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek direct onze webshop op timmershop.nl.
3: Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of heb je zorg nodig bij ziekte of na een operatie? Het Wit-Gele Kruis staat voor je klaar. In Kinrooi en Mazeik bieden onze thuisverpleegkundigen professionele zorg op maat. Met een luisterend oor en een warme glimlach. Liever zorg op onze verpleegpost in Mazeik? Dat kan op afspraak. Surf naar witgelekruis.be of bel 089 56 22 54. Eén adres voor thuiszorg. Alweer een zorg minder.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
4: Blijf niet langer leven met angst, stress, trauma, piekeren of een hardnekkige gewoonte. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de inzet van hypnose als aanvullende therapievorm bij zowel mentale als lichamelijke klachten. Kies voor de expertise van hypnotherapeut en traumacoach Svenny Ritsen. Dankzij jarenlange opleidingen en permanente bijscholing ben je verzekerd van professionele begeleiding op maat. Haar praktijk in Rotem wordt beoordeeld met 4,9 sterren op Google en krijgt prachtige reacties van cliënten op Facebook. Alleen op afspraak via 0479 818 166. Of zoek Svenny Ritsen op Facebook. Kijk ook op hypnosweri.be. Hypnose. Professioneel, persoonlijk. Want hypnose werkt. Hypnotherapeut Svenny Ritsen. Rust in je hoofd. Kracht in je leven.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een teamverpleegkundige met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags op het nummer 0477 52 55 89.
6: Gewoon zalig wegdromen, bij een goed boek of zelfs met een zalig glas wijn. Maar nooit zonder een heerlijke geurkaars van Depress en Paperclips. Kom eens kijken naar het uitgebreide gamma geurkaarsen van Woodwick. De knisperende geurkaars met de heerlijkste geuren. Woodwick crackles as it burns. Maar bij Press en Paperclips kan je ook kaarsen, wierook, geurstokjes, geurlampen en oliën vinden van Ashley en Burwood en History at Home. Press en Paperclips, Kloosterstraat 2 in Kinrooi. Info at pepiclips.be 089 70 25 79. Kom gerust eens kijken, ruiken, kiezen en keuren.
7: U wil graag verbouwen en een nieuwe vloer of wand laten plaatsen. De Breese Tegelcentrale in Bree heeft voor u de passende oplossing. Met een groot assortiment aan schitterende vloer- en wandtegels. Laminaat, massieve parket, natuursteen op maat en tal van vloersoorten voor uw buitenaanleg. De Breese Tegelcentrale is de nummer 1 voor binnen en buiten. Bezoek onze toonzaal op het industrieterrein Kanaal Noord 1106 te Bree. Voor meer informatie telefoon 089 70 0007. Of bezoek onze website www.breesetegelcentrale.be.
8: Elke dag dezelfde vraag. Wat eten we vandaag? Maak het je vandaag maar lekker gemakkelijk. Frituur Mullerhof in Molenbeersel heeft een groot assortiment huisbereide gerechten, vers belegde broodjes, hamburgers, snacks en de lekkerste goudgele frietjes. Je kan ook bij ons blijven eten in ons vernieuwde zitgedeelte. Frituur Mullerhof is alle dagen open, behalve op maandag en dinsdag. Maak het je gemakkelijk en bestel online. www.frituurmullerhof.be. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
9: Radio Monza, het nieuws.
10: Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ullens wordt vanmiddag de verdachte Nicolas Ullens ondervraagd. Hij schoot zijn stiefmoeder 3 jaar geleden uit frustratie dood op haar eigen oprit. Ullens heeft de moord bekend, maar opvallend genoeg is hij sinds begin dit jaar vrij, zonder voorwaarden, in afwachting van zijn proces. PostNL heeft zijn allereerste pakjesautomaat in ons land in gebruik genomen. De primeur is voor Mechelen. Het postbedrijf is van plan om dit jaar nog enkele tientallen automaten te plaatsen. Onder meer in Brugge, Leuven, Hasselt, Antwerpen en Oostende. De kluisjes zullen vooral opduiken in de buurt van stations, supermarkten en in drukke stadscentra. Het wereldkampioenschap wielrennen op de weg trekt in 2032 voor het eerst naar India. 2 jaar later, in 2034, zijn de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe aan de beurt. Dat is beslist op het jaarlijkse congres van de Internationale Wielerunie UCI. Het huidige WK vindt plaats in Canada. Volgend jaar trekt het peloton naar de Franse Haute-Savoie. En in 2030 is Brussel de gaststad. Vanmiddag en vanavond opklaringen en wolkenvelden die afwisselen, overal droog, temperaturen 19 graden. Morgen keert de nazomer volop terug met veel zon en maxima die kunnen oplopen tot 23 graden.
9: Dit was het Radio Monza nieuws.
11: Ja, dit was de nodige reclame van 15 uur met het nieuws. U luistert nog steeds naar Radio Monza in de locatie Kinrooi en dit op die 106.5 of op 105.6. Het programma Op de Koffie bij Ellie en dit nog tot de klok van 16 uur. We gaan ons laatste uurtje in en de volgende plaat wil ik draaien. Iedereen die gebeld hebben, ook bedankt voor de leuke reacties. We gaan het doen met Henk Bernard en hij gaat zingen Als een vogel zo vrij.

Ja, we hoorden de Heekrekers met het mooiste plekje. U luistert nog steeds naar Radio Monzaan, dit op 106.5 of op 105.6. Het programma De Koffie bij Ellie en dit nog tot de klok van 16 uur, oftewel 4 uur. Bedankt ook allemaal voor de leuke telefoontjes. We gaan verder luisteren naar een heel mooi plaatje van Frans Bauer. En hij gaat zingen We zijn toch allemaal gelijk.

jij al die jaren me niet aandoen? Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen?

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig. Onze vriendschap was me heilig. Kom, probeer.

Ja, dit was het weer. Mijn tijd zit erop. Het programma Op de Koffie bij Ellie heeft u kunnen beluisteren tussen de klok van 13 tot en met 16 uur. Ik ben er weer volgende week donderdag voor de mensen die gebeld hebben. Allemaal bedankt. Ook bedankt voor de leuke reacties. Maar zet uw radio niet af. Na mij komt onze gastvrouw Mia Mara. Zij zal u mooie muziek brengen tot aan de klok van 18 uur. Wat mij betreft tot volgende week. Maak er een fijne dag van. Hou jullie gezond. Zorg goed voor elkaar. De groetjes. Bye.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Veilig rijden en soepel trappen, dat doe je bij budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Autobanden, fietsen, motors en scooters, altijd vakkundig, voordelig en met een glimlach. Heb je zelf banden gekocht? Geen probleem, wij leggen ze er graag voor je op. We werken uitsluitend op afspraak, zodat we echt tijd hebben voor jou en je voertuig. Budgetbanden Biesel en RC2-wielers. Samen sterk in service en voordeel op de Makkestraat 3 in Molenbeersel. Bel 0031 6 16 82 19 62.
2: Op zoek naar een betrouwbare partner voor inbraak, camera en telefoniesystemen? Dan moet je bij Beltec Kinrooi zijn. Kwaliteit en service staan er centraal voor al hun producten. Al 35 jaar staan ze klaar voor bedrijven en particulieren. Beltec Kinrooi. Sterk in wat ze doen. Correct in wat ze beloven. Ontdek het zelf en kies voor ervaring en vertrouwen. Beltec Kinrooi. Industriezone Leurbroek in Kinrooi. Voor meer info kijk op www.beltec.be.
3: Al meer dan 50 jaar staat Meubelen Geusens voor kwaliteitsmeubelen onder garantie. Bij ons krijgt u eerlijke informatie over slaapkamers, eetkamers, salons, relaxmeubelen en veel meer. Wij zijn gespecialiseerd in gezond slapen, boxsprings en matrassen die zorgen voor echte nachtrust. Kom langs en laat u verrassen door ons ruime aanbod. Meubelen Geusens, Hoogstraat 42 in Oudsbergen. Meer informatie op meubelengeusens.be.
4: Zin in iets lekkers? Kom naar de Korenaar bij Siri in Maaseik. Voor vers belegde broodjes, worstenbroodjes, brood, gebak en vlaaien. Of begin de dag goed met een rijk gevulde ontbijtmand. En vergeet de dagelijkse aanbiedingen niet. Bestellen kan via WhatsApp 0469 718 348. Of via Order Billy. Of bel of kom gezellig langs. Volg De Korenaar bij Siri op Facebook en Instagram. De Korenaar bij Siri. Lekker, vers en met een glimlach. Stationsplein nummer 8 in Maaseik.
5: Team Thuisverpleging Nicole Hoube. Al meer dan 30 jaar ervaring in verpleging aan huis. Heeft u onze hulp nodig in de regio Kinrooi-Maaseik? Wij zijn er voor u. Bel ons vrijblijvend op het nummer 0497 70 59 10. Thuisverpleging Nicole Hoube. Wij maken van uw zorg onze zorg.
6: Op zoek naar een gezellige avond vol dans, sfeer en muziek? Kom dan naar The Dancing. Canadastraat 38 in Neerouter Maaseik. Elke donderdag, zaterdag en zondag vanaf 20 uur geniet je bij The Dancing van de grootste hits van vroeger en nu. Of je nu met je partner komt, alleen bent of met een groep vrienden, iedereen is van harte welkom. Dans op onze prachtige parketvloer en beleef een avond vol sfeer en ambiance in onze volledig geklimatiseerde dancing. The Dancing, de place to be voor iedereen die van dansen en gezelligheid houdt. Volg ons ook op Facebook, The Dancing Neerouteren. Dus trek je dansschoenen aan en kom swingen, dansen en genieten. The Dancing, Canadastraat 38, Neerouteren Maaseik. Meer info? Bel of stuur een bericht naar 0484 09 88 91. The Dancing. Wij zien je graag op de dansvloer.
7: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en overheerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnaal. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
8: Maar allee, doet je laptop van u het nu weer al niet? Kom, genoeg tijd verloren. We gaan naar RM Computers.
9: RM Computers is officieel excellent IT-verdeler. Gekend in onze regio voor topservice. Wij herstellen en verkopen laptops, printers, software en alle andere computerbenodigdheden. Wij lossen al je computerproblemen op. Ja, ook die van dochter Lief. En dit allemaal zonder afspraak. Bel ons op 089 650 643. RM Computers. Rijksweg 737. in Rotem, Dilze, Stokkum. Of surf naar www.rm-computers.be.
10: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrakmachines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrak.nl. Intrakmachines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
11: Even ontsnappen aan de drukte van elke dag? Soms heb je maar één plek nodig om even helemaal tot jezelf te komen. Welkom bij Maison Sweri in Rotem. Een spirituele belevingswinkel in Rotem waar lichaam en geest tot rust mogen komen. Ontdek er een zorgvuldig gekozen collectie edelstenen, wierook, kaarsen, orakel- en tarotkaarten, spirituele geschenken en unieke decoratiestukken met een bijzondere uitstraling. Je vindt ons aan de Burgemeester Henrilaan 88 in Rotem. Open vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Maison Sweri, waar rust begint zodra je binnenstapt.
12: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
13: Radio Monza, het nieuws.
14: In Blankenbergen zijn twee Brusselse tieners net niet verdronken, schrijft het nieuwsblad. De jongeren waren op schooluitstap aan de kust en gingen met een groepje zwemmen in zee op een plaats waar het eigenlijk niet mag. Enkele redders die toevallig in de buurt waren, konden de tieners nog net op tijd uit het water halen. Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ullens wordt vanmiddag de verdachte Nicolas Ullens ondervraagd. Hij schoot zijn stiefmoeder 3 jaar geleden uit frustratie dood op haar eigen oprit. Ullens heeft de moord bekend, maar opvallend genoeg is hij sinds begin dit jaar vrij, zonder voorwaarden in afwachting van zijn proces. In Nederland is een 5e persoon overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus. Afgelopen week zijn er ook 16 nieuwe besmettingen vastgesteld, wat het totale aantal in Nederland op 44 brengt. Je raakt besmet met het virus via een beet van een mug. 8 op 10 mensen merken daar niks van, maar de rest krijgt milde griepklachten die bij oudere en verzwakte mensen wel dodelijk kunnen zijn. 31 kandidaat-geneeskundestudenten hebben afgelopen weekend te horen gekregen dat ze alsnog mogen starten met de opleiding geneeskunde, schrijft het nieuwsblad. De studenten stonden aanvankelijk hoog genoeg op de ranking, maar vielen door een ingreep van de examencommissie toch uit de boot. Kan niet, vond 1 student, ze diende klacht in en ze kreeg ook gelijk. De weersverwachting dan. Deze namiddag wat stapelwolken in binnenland, maar overal droog, 19 tot 20 graden. Morgen keert de nazomer volop terug met veel zon, maxima tot 23 graden. Zaterdag starten we zonnig, later meer wolken, 22 graden. Maar zondag begint grijs, het klaart dan wel op in de namiddag met 24 graden.
13: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Een heel goedemiddag, beste luisteraars van Radio Monza. Het is donderdag, 24 september, 16 uur voorbij. Ik ga voor u twee uurtjes mooie muziek brengen uit de jaren 50, 60 en 70 en een beetje erbuiten. Ikzelf ben Mia Mara en geniet van de vergeten pareltjes, jouw tijdmachine, tot aan de klok van 18 uur. Ik ga helemaal naar Duitsland met deze mooie van Marianne Rosenberg. Ik ben Wie Doe.

verhaalde bij in 1976 niet de eerste naam, maar voor mij was dit Marianne Rosenberg met Ik ben wie doe. We gaan verder naar de jaren 60, 63 zelfs, naar Johnny Cash, Ring of Fire.

Zo, dat waren de Bokstops uit 1967 met De Ledder. Het volgende gaan we weer terug naar de jaren 70. We gaan op en af met Bobby Vinton, Sailin' with a Kiss.

0: zozeer ik jou graag zie.
1: Hele mooie van de Kreuners. En dat is heel mooi, de kleinkunst. Dat hoor ik heel graag. En dat was een liedje van Dat is wat ik je zeggen wou. We gaan verder naar 73, de Buffoons met My Girl Donna.

Een heel mooie plaat, vind ik het zelf, van onze Amerikaanse popster Michael Jackson met Billie Jean. We gaan een beetje rustiger aandoen en hier gaan we weer eens naar Duitsland, naar Roy Black met Mona.

Dit was nog eens de Nederlandse kleinkunst met Adèle Bloemendaal, met Leen Jongewaard. We zijn toch op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? We gaan helemaal naar de jaren 70 terug met 13 weken stond hij op de top 40 met Daniel Gerard is dit met Butterfly.

Zo, dat was hem helemaal. We gaan helemaal terug naar de jaren 50, 55 zelfs, met de Platters, de Kreet Betander.

Dat was toch eens een zalige tijd in de jaren 60 met Guido Belcanto op het zeildoek van de botsauto's. We hebben nog een paar minuten de tijd. Ik heb nog een mooie klaarstaan voor van James Last. Time een mooie instrumentale. Na de reclame en het nieuws ben ik er weer helemaal voor jullie. Tot zo.

0: is reclame op Radio Monza.
1: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Ja. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
2: Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone in de Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04. Verse snijbloemen, bloemstukken, grafwerken, kamerplanten, tuinplanten, potgrond, meststoffen en sproeistoffen. Volg ons ook op Facebook. Bloemen en woondecoratie Ludo en Linda Mone, Scheurenstraat 9 in Mollepeersel. Telefoon 089 70 28 04.
3: Heb je nieuw gezond nodig? Dan moet je Dominique Kretskes bellen. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Voor het aanleg van nieuwe gezond, volledig met laser. Ook frezen, spitten, nivelleren. Voetbalvelden, paardenweides, ook voor kleine grondwerken. Frezen met overtofrees, egaliseren van paddocks en dergelijke. Bel Dominique Kretskes. Kruisveldstraat 34 in Eelde-Dalsum. Je kan hem bereiken op nummer 0476 500 676. Dat is 0476 500 676. Dominique Kretskes.
4: Steger s'nachts, Breiersteinweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Lekker pot roomijs. Zacht en smeuig roomijs gemaakt op Limburgse bodem. Bekend van tv. Roomijstaarten voor elk feest, zowel communie, lentefeest, bruiloft enzovoorts. Enkel op bestelling. Voorbeeldtaarten te bezichtigen in de winkel. Nieuw in ons assortiment, progettaarten in meerdere smaken. Seger s'nachts, Breiersteenweg 252 te Keunrooi. Telefoon 0477 230 195. Wil je ongestoord genieten van eindeloos fietsplezier? Bij Bikeshop Keunrooi ben je aan het juiste adres. Met onze snelle service, kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor jouw fietsprobleem. Bij ons vind je fietsen van de merken Quick, Jules, Victoria, Bickel en Vogue. Je kan bij Bikeshop Keunrooi terecht voor de herstelling van alle fietsen, ook elektrische fietsen. Aankoop, testrutten met e-bikes. Kom langs in onze winkel op het Natterveld 25 of bezoek onze website www.bikeshopkeunrooi.be. Alle dagen open vanaf 15 uur. Kies Bikeshop Keunrooi, want fietsplezier, dat telt. Bikeshop Keunrooi, Natterveld 25, 3640 Keunrooi, telefoon 0032 475 21 69 54.
5: Voor alle banden en velgen aan de beste prijzen is er één adres. De Bandenshop op de Breersteenweg 368 in Keunrooi. Velgen in aluminium of staal, verlagingsveren, schroefveren of sportuitlaten kunnen wij leveren. Uitlijnen doen we met de meest moderne apparatuur. De opslag van uw wielen, wij zorgen ervoor. Voor informatie kan je onze website bezoeken www.bandenshop.be of bel ons op 0032 89 703 426. De Bandenshop, open van 9 tot 12 en van 13 tot 19 uur. Zaterdag, zondag en maandag zijn we gesloten. De Bandenshop in Keunrooi op de Breersteenweg 368. Telefoon 0032 89 703 426. Of onze website www.bandenshop.be. Banden van de Bandenshop. Daar kan je mee thuiskomen.
4: Paardenliefhebbers. Gerstal Sport Maasbracht, paardensportartikelen voor de laagste prijs en de grootste keuze. Ook voor bekers, linten en medailles. Uit voorraad leverbaar voor elke tak van sport. Gerstal Sport, Battenweg 16 te Maasbracht, telefoon 0475 46 42 71. Voor aanbiedingen zie onze website www.gerstalsoutlet.nl.
2: Van der Veeken, Rijksweg 946 in Ede-Dilse. Telefoon is bereikbaar op 089-85-3608. Onderhoud van alle merken met behoud van fabrieksgarantie. Wij gebruiken alleen originele wisselstukken. Verkoop van nieuwe of tweedehands wagens. Onze specialiteit Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Wij beschikken over een professionele takeldienst 24 op 24, 7 op 7 dagen steeds bereikbaar. Een vervangwagen staat steeds voor u klaar. Bezoek onze website www.garagevanderveeken.be 089-85-3608 of www.garagevanderveeken.be.
6: Dorst? Kom naar Drankenhal Korsjens op het industrieterrein Jagersborg in Maaseik. We hebben alles. Van bier tot frisdrank, wijn en sterke drank. Ons assortiment is enorm. Zoek je een geschenk? Onze biermanden zijn perfect voor elke gelegenheid en elk budget. We helpen je met in- en uitladen. Meer gemak voor jou. Bezoek ons aan de Schoorstraat 6 en vraag naar onze klantenkaart voor extra voordeel. Drankenhal Korsjens, waar elke dorst wordt gelest.
7: Geboorte, verloving, trouwen of zomaar een cadeau. Een mooi juweel in zilver en 18 karaat goud. Uurwerken voor dames en heren, voor klein en groot, voor jong en oud, in alle stijlen en trends, naar ieders budget. Ook hebben wij een atelier, waar oude sieraden worden omgetoverd tot hedendaagse creaties. Alle herstellingen worden vakkundig uitgevoerd. Dit allemaal op één adres. Juwelen Roos, Weertersteenweg 276, te Molenbeersel. Bel 0032-89-764-951 of kijk op juwelenroos.be.
2: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
8: Radio Monza, het nieuws.
9: In Blankenbergen zijn twee Brusselse tieners net niet verdronken, schrijft het nieuwsblad. De jongeren waren op schooluitstap aan de kust en gingen met een groepje zwemmen in zee op een plaats waar het eigenlijk niet mag. Enkele redders die toevallig in de buurt waren, konden de tieners nog net op tijd uit het water halen. Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ullens wordt vanmiddag de verdachte Nicolas Ullens ondervraagd. Hij schoot zijn stiefmoeder 3 jaar geleden uit frustratie dood op haar eigen oprit. Ullens heeft de moord bekend, maar opvallend genoeg is hij sinds begin dit jaar vrij zonder voorwaarden in afwachting van zijn proces. In Nederland is een 5e persoon overleden aan de gevolgen van het West-Nijl-virus. De afgelopen week zijn er ook 16 nieuwe besmettingen vastgesteld, wat het totaal aantal in Nederland op 44 brengt. Je raakt besmet met het virus via een beet van een mug. 8 op 10 mensen merken daar niks van, maar de rest krijgt milde griepklachten die bij oudere en verzwakte mensen wel dodelijk kunnen zijn. 31 kandidaat geneeskundestudenten hebben afgelopen weekend te horen gekregen dat ze alsnog mogen starten met de opleiding geneeskunde, schrijft het nieuwsblad. De studenten stonden aanvankelijk hoog genoeg op de ranking, maar vielen door een ingreep van de examencommissie toch uit de boot. Kan niet, vond 1 studenten, ze diende klacht in en ze kreeg ook gelijk. De weersverwachting dan. Deze namiddag wat stapelwolken in binnenland, maar overal droog, 19 tot 20 graden. Morgen keert de nazomer volop terug met veel zon en maxima tot 23 graden. Zaterdag starten we zonnig, later meer wolken, 22 graden, maar zondag begint grijs. Het klaart dan wel op in de namiddag met 24 graden.
8: Dit was het Radio Monza Nieuws.

Zo mensen, hij is al 86 jaar geworden dit jaar. En hij is nog altijd populair, ook in mijn programma, met zijn Delilah, met Tom Jones. We gaan helemaal in de duik nemen naar 59. En dit is Fats Domino.

Zo, de groep uit Zweden was dit. En dat was ABBA, I Have a Dream uit 1979. We gaan iets heel anders draaien van Niels William en Frank Dingene. Dat goed gevoel.

So, das war Dean Martin mit Memories, Memories, er made of this, uit 1955. We gaan 10 jaar en verder, we gaan naar 66 met Frank Sinatra, Strangers in the Night.

So, dit was uit 1956 Harry Belafonte met de Banana Beat Song. En zoals elke week heb ik in de top 3 klaarstaan voor onze Nederlandse vrienden. En ik heb gekozen voor André Hazes, de Classics en Peter Wiedemeyer. Geniet ervan.

Zo, dat was mijn top 3 van deze week. We gaan weer helemaal terug naar 62 met Ray Charles. I Can't Stop Loving You.

Zo, wat een hele mooie instrumentale van James Last met Time. We gaan verder met de jaren 60 en hier is er nog eentje van Johnny Lyon, Niemand Weet. Well, it's one for

Zoon had zich gehoord al dat het niet Johnny Lyon was, maar het verkeerde knopje geduwd. Dat kan gebeuren, het is live. En nu gaan we daar zeker aan iets aan doen met Johnny Lyon, Niemand Weet.

Zo, lieve mensen, daarmee zit mijn muzikale reis er weer op voor vandaag. Hopelijk heb je genoten van deze trip door de jaren 50, 60 en 70 als ik. Ik was en ben Miyamara en zie en hoor je graag terug bij de volgende show vol soul, rock'n'roll en de gouden jaren. Tot binnenkort!

bang van leed. Al hoef ik het niet te beamen, toch wil ik

vet när det dag waarop wij weer al onze zorgen gaan delen met een lied en een lach. Ik vond wel geen antwoord op vragen, maar genoot van u om me heen. Het was een van die mooiere dagen waarop de zon weer

0: Dit is reclame op Radio Monza. Heeft u auto onderhoud nodig? Een herstelling? Geen probleem. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Tevens verkoop van tweedehands en nieuwe auto's. Vindt u uw keuze niet? Geen probleem. Wij helpen jou graag zoeken. Ook is Benny Jacobs erkend LPG-installateur. Benny Jacobs, Breersteenweg 338 in Kinrooi. Telefoon 089 70 25 10.
1: Op zoek naar Noveenkaarsen? Dan moet je bij Partijhandel Rodo zijn. Wij hebben het grootste aanbod in België en Nederland. Meer dan 150 verschillende afbeeldingen en teksten. Verkrijgbaar als 3, 6 en 9-daagse branders in wit en rood. En we personaliseren ze helemaal naar jouw wens. Voor particulieren en groothandel. Bij Partijhandel Rodo vind je ook een gigantische stokverkoop van schroeven, bevestigingsmaterialen, gereedschap, poets- en wasproducten, potten, pannen en nog veel meer. En altijd aan de scherpste prijzen. Kom langs in Bree, Kruishofweg 7C, Industrieterrein Vostert. Slechts 15 kilometer over de Nederlandse grens. We zijn open op donderdag van 18 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 16 uur, zondag van 9 tot 12 en op afspraak. Bel 0496 03 0487 of bezoek noveenkaars.shop. Partijhandel Rodo. Groots in kaarsen, sterk in voordeel.
2: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
3: Zoekt u een goede kantoormachine? Printer, papiervernietigers, lamineermachines, beamers, lettersystemen, etikettenprinters, rekenmachines, inbundmachines en alle toebehoren. Kortom, van printer tot niet-machine. Press en paperclips in de Kloosterstraat 2 te Kinrooi. Uw kantoorvakhandel met Full Color Copy Center. Vind onze vele promoties op www.bureautop.be. Makkelijk te bereiken, makkelijk te parkeren.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
4: Radio Monza, het nieuws.
5: De eerste dag van het assizeproces rond Chris van Haverbeke in Brugge zit erop. De aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij spijt had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder indruk. Het proces wordt morgenochtend om 9 uur hervat. In Zaventem is de verdachte van de bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem en zal aan Spanje worden overgeleverd, waar hij een celstraf van 23 jaar riskeert. Bumperbouwer Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Daardoor verliezen meer dan 300 werknemers hun job. In juni legde het personeel het werk nog 4 dagen neer omdat er geen nieuwe opdracht kwam. De Gentse vestiging maakt onder meer bumpers voor Volvo Gent. De vakbonden van de VRT willen staken tijdens het Eurovisie Songfestival als de VRT-waar beslissing blijft om deel te nemen. Ze doen dat zodat medewerkers die zich daar oncomfortabel bij voelen niet moeten meewerken aan de programma's rond het festival. Want ook Israël zal volgend jaar meedoen terwijl het oorlog voert in Gaza. De Limburgse politie heeft een drugsbende opgerold. Er werden in totaal 8 mannen en 2 vrouwen opgepakt. 9 van hen zijn aangehouden en de politie deed ook 18 huiszoekingen. Daarbij vonden ze 14 kilo drugs, vooral cannabis. De politie ontmantelde ook wietplantages van in totaal 1300 planten. De weersverwachting nog even zonnig met wat wolken. Morgen stralende dag, 24 graden. Ook in het weekend zonnig met zondag maxima tot 25 graden.
4: Dit was het Radio Monza Nieuws.
6: Monza's favoriet.
7: Beste luisteraars van Radio Monza. Mijn naam is Bianca Baladonk. En ik heb weer een nieuw liedje. En ben ook weer Monza's favoriet. Ik wens u heel veel luisterplezier met mijn nieuwe liedje. Shalala, I need you. Hoi.
6: Monza's favoriet.

0: Radio Monza informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Met Allerheilige weurt Biersel terug even het kinder van vroeger. Ontdek tijdens Beeldig Kindgooi prachtige schilderijen, pentekeningen en gravures vol nostalgie en verhalen van toen. Wandel van Oud-Slichtenhof naar de Zorgvriendmolen. Bewoner, kunst, preuf, lekker boerenvlaai, uit de houtgestookte lijmoven en maak er een fijne familiedag van met de kinder. Beeldig Kindgooi op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november van 10 uur 's ochtends tot 18 uur in de namiddag in Hartje Molen Beersel. Gratis inkom en een warme reis naar het verleden. Het vee de
2: boerderijen. Brug 36, Oude Brugstraat nummer 15, de 3650 Dulze Stokkum. Elke tweede dinsdag van de maand kine. Tot eind september met mooi weer kine binnen en buiten op terras. Vanaf 18 uur. Vanaf oktober kine binnen vanaf 19 uur. Iedereen is welkom bij Brug 36. Telefoon 089 20 78 08. VZW Wiebe op zaterdag 17 oktober. Grote kineavond. De deuren open om 19 uur, de start om 20 uur. In zaal Barier, Barierstraat nummer 11 te Bree. Volledige kaart 8 euro per stuk. Inclusief kinderronde en leuke prijzen. Grote kineavond op vrijdag 23 oktober. In CC de Stegel te Molenbeersel. De zaal open om 18:30 uur, de start om 19:30 uur. Er is ook een pauzetombola. Ingericht door de schutterij Sint Hubertus Manenstraat. Voorverkoop bij leden van de schutterij of in de maand september op vrijdag vanaf 19 uur in het schutterslokaal. Op zondag 18 oktober organiseert de Missenkring Molenbeersel een afhaal-eerdag. Afhalen in de Sint-Jozefkerk te Molenbeersel, aansluitend aan de viering. Of tussen 11:30 uur en 12:30 uur. Inschrijven tot en met 11 oktober bij Connie Ploum, Hogerstraat nummer 49 te Molenbeersel. Of bij Frans Parre, Veldstraat 29 te Kessenig. Of bij Fien Parre, Steengoed nummer 7 te Gijstingen. Betalen contant bij inschrijving of de overschrijving op het nummer BE 25 73 52 22 33 34 82. Ter attentie van Missenkring Steunfonds Weertersteenweg 365 te Kinrooi. Theatercollectief Het Complot Ophoven presenteert naar aanleiding van het dagboek van Anne Frank een lezing, Roadtrip naar Auschwitz. Een indrukwekkend verhaal voor altijd actueel. Een succesvol en veelbesproken multimediaal project van de Belgische journaliste Evelien Rutte, waarin zij op zoek gaat naar haar eigen Poolse familiegeschiedenis. Op dinsdag 17 november om 19:30 uur. In de Sint-Servatiuskerk in Ophoven, Kerkplein te Ophoven, kerkdeuren open vanaf 18:30 uur. Gratis uittoegang voor deze.

0: boeiende lezing. Een verhaal over familie, stilte en herinnering. Over de zoektocht naar het verleden, om het beter te begrijpen en nooit te vergeten. Meer info www.hetcomplotophoven.be. Landelijke Gilde Kernrooi. Bedrijfsbezoek bij Via Nova Equine Service op zaterdag 3 oktober. Gelegen op de Bergpenbroekstraat nummer 1 te Bree. We verzamelen om 13:40 stipt aan onze bank op het dorpsplein te Kernrooi. En begeven ons met auto's naar Via Nova. De rondleiding ter plaatse start om 14 uur en duurt ongeveer een uur. Onder begeleiding van een deskundige ter plaatse krijgen we een interessante rondleiding. Deze activiteit is voor onze leden gratis. De eerste 30 personen die hebben ingeschreven mogen meegaan. Dus snel inschrijven is de boodschap. Inschrijven is nodig en kan tot en met dinsdag 29 september bij Robert Smeets via e-mail robert.smeets@telenet of WhatsApp op het nummer 0474-746-146. Zaterdag 17 oktober, superkienavond met waardevolle prijzen. In Duivellokaal Olijftakte Mazeik VZW, Weertersteenweg 219 A Mazeik. De deuren openen om 18 uur, de aanvang is om 19:30. In een organisatie van de Koninklijke Duivenmaatschappij Olijftakte Mazeik heet iedereen van harte welkom. Zaterdag 17 oktober, superkienavond, Duivellokaal Olijftakte Mazeik VZW, Weertersteenweg 219 A Mazeik. Luisteraars van Radio Monza, opgelet. Steun het goede doel en beleef een fantastische namiddag tijdens het benefietvoetbaltoernooi van Covita de Kade. Op vrijdag 9 oktober rollen de ballen op het voetbalplein SLW Mazeik aan de Sportlaan. Dit bijzonder toernooi is speciaal georganiseerd voor mensen met een beperking. Onder het motto samen trappen, samen winnen. Wat kun je verwachten? De aftrap begint plaats om 16:30, kinderanimatie voor de kleintjes, heerlijke Biggie Burgers en vers gebak, grote tombola met schitterende prijzen. De opbrengst van dit evenement gaat integraal naar een nieuwe duofiets voor de cliënten van Covida de Kade. Ellentaler Muzikantenfest. Presentatie Rob Klaasens. Noord-Zuid-Oost-Beumische. Blaaskapel Flaminkanka. Blaaskapel Blooskracht. En die Ellentaler Muzikanten. Op 7 november. Voorverkoop €20. Dagkassa €25. Dit gaat allemaal door BMW Ellenhof. Scheimansplein nummer 18 te L. De zaal open om 18 uur.
1: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Kinrooi en voor Mazeik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Radio Monza Informatief. Op maandag van 12 tot 1. Dinsdag en woensdag van 11 tot 12. Donderdag van 18 tot 19 uur. En op vrijdag van 12 tot 13 uur. Heeft u informatie? Stuur deze door naar radiomonza@telenet.be.
1: Bejaardenvereniging Sint-Augustinus Elslo. Organiseren dansen namiddagen. Zondag op 2 augustus. Penny Shallow. Op zondag 6 september Steirische Harmonica Freunde. En op zondag 4 oktober Duo Enjoy. Aanvang om 14 uur. De zaal open is om 13:30 uur. In café Zaal T. Trefpunt, Stationstraat 108, te Elslo. De entree is €5. Luisterconcert De Tijd van Vroeger. Op 27 september 2026. Heerlijk genieten van hartverwarmende luisterliedjes. Met tijdens de pauze een tombola met waardebonnen van het vakantieverblijf Sunparks Campus Meerle Mol en een hoofdprijs. Locatie Zaal Posthoorn, Groenstraat nummer 6, de Hamond-Achel. De deuren gaan open om 13:15 uur, optreden begint om 14:30 uur. Een inkomkaart kost €12. Kaartverkoop en reservatie bij Rina op het nummer 0479 20 85 69 of op het nummer 011 62 11 77. Op vrijdag 2 oktober, KV De Gaaplepels, BSL VZW, organiseert een grote kienavond met verhoogde prijzenpot ten voordele van de Dansmariekes. In de Stegelte Molen Beersel, de zaal open om 19 uur, aanvang is om 20 uur. Hoofdprijs een waardebon van €300 te besteden bij VDS Electronics en vele andere waardevolle prijzen, zoals onder andere diverse elektrische apparaten, levensmiddelen, manden, huishoudelijke artikelen enzovoorts. Voorverkoop bij lesgeefsters van de Dansmariekes, bij de leden van de Raad van Elf en Herstaling Roger en Frituur Mullerhof. Zie ook www.kvdegaaplepels.be of mailen kan naar gaaplepels@gmail.com. VZW Brookhoek presenteert de Grote Kinderse Quizavond. Algemene Kennisquiz. Op zaterdag 17 oktober in Zaal de Bunker, Nelisveld nummer 4 te Kinrooi. Inschrijvingsgeld is €25 per groep. Groepen van minimum 3 en maximum 5 personen. De deuren open om 19 uur, de quiz start om 20 uur. Graag inschrijven voor zaterdag 3 oktober, met vermelding van ploegnaam en contactpersoon. Mail naar quizbrookhoek@gmail.com. Theatercollectief Het Complot Ophoven stelt voor. Het dagboek van Anne Frank, een pakkend theaterspektakel. Met live muziek, koor, cinema flashbacks. Dat allemaal in de kerk Sint-Servatius de Ophoven. De kerkdeuren gaan 1 uur voor de voorstelling open. Aanvang is stipt. Geniet dan alvast van live muziek in een prachtig omhulde kerk. Bekijk ook de gratis Anne Frank Expo in de kerk. De speeldata zijn vrijdag 13 november om 19:45 uur, zaterdag 14 november om 19:45 uur, zondag 15 november om 16 uur, vrijdag 20 november en zaterdag 21 november om 19:45 uur en zondag 22 november om 16 uur. Tickets op www.hetcomplotophoven.be. KV De Rappetappers presenteren Kienavond op zaterdag 3 oktober in de Bunker, Nedersveld nummer 4 te Kinrooi. De zaal open om 19 uur, de aanvang is om 20 uur. Maak kans op mooie prijzen. Hoofdprijzen zijn Town Lounge Set en waardebon ter waarde van €150 van OK Kinrooi. Info op nummer 0032-471-79-69-87 na 18 uur, oftewel op F De Rappetappers Kinder. CV De Zwijtjatten presenteren Artiestenavond met optredens van Preufmaar, Cartouche, Spik en Span en Julke op zaterdag 14 november in het dorpshuis De Belder in Ophoven. De deuren openen om 20:30 uur, de voorverkoop is €10, het inkomen is €15. Zin in een avond vol spanning en griezelplezier? Kom dan op 31 oktober naar onze gezellige Halloweentocht. Van 18 tot 22 uur nemen we jullie mee op een spannende tocht vol verrassingen, sfeer en natuurlijk een paar enge momenten. Iedereen is van harte welkom, dus trek je griezeligste outfit aan en kom samen met familie en vrienden genieten van een onvergetelijke Halloweenavond. 31 oktober van 18 tot 22 uur. Wij verwachten jullie. Halloweentocht. Scouts en Gidsen Mazeik. Trekking van de tombola bij Radio Monza. 13e prijs. Een B&D Kruimeldief. Het nummer 40.955. 16e prijs. Een Russell Hobbs broodrooster. 50.187. De 17e prijs. Een portable stereo box. 50.546. 18e prijs. Een socket set. 43.162. Een groentenhekker. 21.896. De 22e prijs, Domo van Ducet, 43.983. De 23e prijs, een Domo elektrische deken 2 personen, 10.625. De 27e prijs, een Kallor kledingstomer, 50.475. De 29e prijs, Megamix ijsbereider, 1,5 liter, 21.806. De 30e prijs, een Rowenta verwarmingskachel, 40.178. 31e prijs, een kabelrol 20 meter, 30.218. En de 32e prijs, een tweedelig tuinset met kussens, 41.943. De VZW met zijn medewerkers danken jullie hartelijk. De winnende nummers dienen afgehaald te worden tot en met 30 november. Op de Essenstad 1 bus 2 te Keunrooi. Of op afspraak met het winnend nummer. Voor verdere info en afspraken in verband met de winnende nummers kan je bellen naar het nummer 0032-475-32-35-23. De uitslag via Facebook, Radio Monza, website Radio Monza en losse flyers. Nationale Renstal Trommeltje richt op 18 oktober aanstaande de 12e autoslalom van Keunrooi in op het industrieterrein Leuwerbroek. Het wedstrijdcentrum bevindt zich aan de gebouwen van houthandel Van Hoven. De inkom is gratis. De eerste start wordt voorzien om 11 uur. Er is catering voorzien aan democratische prijzen. Het parcours bedraagt ongeveer 1600 meter die de piloten driemaal moeten afleggen. Dit is een van de moeilijkste disciplines van de autosport. Wij verwachten piloten vanuit het hele landsgedeelte. Voor meer info www.nrtrommelke.be ofwel een e-mail nr.trommelke@nrtrommelke.be.
0: Dit is Radio Monza Informatief op twee radiofrequenties. 106.5 FM voor Keunrooi en voor Maaseik 105.6. Radio Monza Informatief, een programma voor de verenigingen uit uw regio.

0: Deze 76-jarige Ramon van het Groene Woud met Je Veux l'amour.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: is reclame op Radio Monza.
1: Dierenvoeders voor groot en klein. Dierenvoeders te Hagen door een Kinrooi, Brennjestraat nummer 2. Wij verkopen voeders van Equilano, Havens, Pavo, Cavallo, Voermeesters, Van Gorop, Equifit, Masters en nog vele andere soorten. Ook te verkrijgen houtkrullen, vlas, gehakseld stro en koolzaad. Grote pakken stro en hooi. Wij wassen ook uw paardendekens. Houd onze website in het oog. Iedere maand acties op www.dehagedoren.com. Wij zijn geopend iedere dag van 13:30 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 16:30, zondag en maandag zijn onze rustdagen. Bellen kan op 0032 485 17 14 91 of op info@dehagedoren.com. Actie wortelen, 20 kilo voor 3 euro.
2: Zoekt u een grasmaaier voor de particulier of hovenier? Of ander tuingereedschap van klein tot groot? Een trekker of een graafmachine? Bij Intrac Machines voor Buiten vindt u het allemaal. De koffie staat voor u klaar in Weert en in Voerendaal. Of neem een kijkje op www.intrac.nl. Intrac Machines voor Buiten. U kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen.
3: Plaats tekort? Dan moet je Open Haardebouw Kinrooi bellen. Gelegen naast de studio's van Radio Monza. Open Haardebouw Kinrooi verhuurt stallingen, opslagruimte voor goederen, meubelen, hobby- en karweimateriaal. De mooi gelegen opslagruimte ligt in de Esselstraat 1 te Kinrooi en is geheel vrijblijvend te bezichtigen. Voor meer informatie kan je ook bellen naar 089 70 26 89.
4: Het huis van Maria is al meer dan 20 jaar haar trots en vreugde. Hoewel ze dat houten latten plafond toch graag wil vervangen. Maar renovatie lijkt een nachtmerrie. Overal stof. Gelukkig is dat niet het geval met spanplafonds Stijvers. Met meer dan 20 jaar ervaring hebben deze vakmannen alles onder controle. In slechts één dag is dat oude plafond van Maria verleden tijd. Zonder sloopwerk, zonder stress. Niet alleen chic, maar ook brandveilig, vochtbestendig en met 10 jaar garantie. Ben jij ook je lattenplafond beu? Laten we dat veranderen. Bezoek stijvers.be. Spanplafond Stijvers. Een nieuw plafond in één dag.
5: Thuisverpleging Nurza, team Els Kraags, bestaat uit een team verpleegkundigen met een groot hart voor zorg. Om u continu de meest kwalitatieve zorgen te kunnen geven, volgen we op regelmatige basis specialisatieopleidingen. In onze dienstverlening staat de patiënt centraal. Indien u ziek bent of niet meer goed te been, dan is thuisverpleging geen overbodige luxe. Wij staan 7 dagen op 7 voor u klaar. Bent u op zoek naar ervaren verpleegkundigen, regio Kinrooi-Mazeik, aarzel dan niet om ons te contacteren. Voor warme en professionele thuiszorg, Nurza, team Els Kraags, op het nummer 0477 52 55 89.
2: Vishandel Jacques en Lizzie Stijvers. Elke donderdag voormiddag in Kinrooi op de Rotonde van 7:30 tot 13 uur. Elke vrijdag voormiddag op de Martin Bree van 7:30 tot 13 uur. Uw visspecialist met vele soorten vers bewerkte en huisbereide visproducten. Natuurlijk vers gebakken kabeljauwfilet en over heerlijke verse kibbeling. Huisbereide visgratijns met kabeljauw, zalm of scampi's. Lasagne met verse zalm. Vele soorten vissoepen. Pennisalade met gerookte zalm, krab en garnalen. Huisbereide visbami, extra gevuld. En natuurlijk de beste en mooiste mosselen van Premier uit Zeeland. Voor info of bestellingen, bel naar 0475 48 36 07. Of kijk op onze Facebookpagina, Vishandel Jacques Stijvers.
0: Dit was reclame op Radio Monza. Voor meer informatie, radiomonza@telenet.be. Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Mazeik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.
6: Radio Monza. Het nieuws. De Vlaamse regering overweegt om de registratierechten voor de aankoop van een eigen woning weer op te trekken van 2% naar 3%. Die verhoging zou de kostprijs van een gezinswoning meteen duizenden euro's duurder maken. De maatregel ligt op tafel van de begrotingsonderhandelingen, waar de regering op zoek moet naar miljarden euro's aan besparingen. En de vraag is, wordt er wel bespaard? Het lijkt er steeds meer op dat er altijd maar meer en meer belastingen volgen. In Herentals is vanochtend een 38-jarige vrouw doodgevonden in een politiecel. De vrouw was gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Bij medische controle na haar arrestatie werd ze gisteren nog gezond verklaard. Er is een wetsdokter aangesteld om de doodsoorzaak te onderzoeken. Influencer Jonathan Medard is in Gent het slachtoffer geworden van homohaat. Hij werd samen met zijn vriend op straat nageroepen en belaagd. Medard filmde een deelverconfrontatie en deelde de beelden op social media. Hij benadrukt dat hij zich erg onveilig voelde en dat er in een stad zoals Gent absoluut geen plaats mag zijn voor homofobie. Het handelsbestand tussen China en Amerika is verlengd tot 10 januari. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën aangekondigd. De beslissing viel pal voor de start van het officiële staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan het Witte Huis, waar hij momenteel samen alles bespreekt met president Trump. Op de planning staan vanavond nog een militaire parade en een galadiner. Tegelijkertijd opnieuw troubles en commotie aan het Witte Huis. Een journalist van de Amerikaanse nieuwswebsite Politico is de toegang geweigerd. Dat gebeurde amper enkele uren nadat een rechter had geoordeeld dat journalisten van de site wel naar binnen mochten. President Trump had de perskaarten van kritische media ingetrokken omdat ze in zijn ogen nepnieuws verspreiden. De rechter eist nu onmiddellijk uitleg van de regering. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot 12 graden. Morgen een stralende zonnige dag met 24 graden. Ook in het weekend houdt het nazomer weer aan met veel zon en zachte temperaturen 25 graden. Begin volgende week stijgt het kwik zelfs tot 30 graden.
7: Dit was het Radio Monza Nieuws.

0: We gaan nieuws op de krenkunt met de vuile mond. Mong en de vieze gasten. Het apenkot.
1: En dan gaat dat ook. Als je 's morgens wakker wordt en je kijkt in de spiegel. Wat leven. Je zet hem maar op de wereld en het begint al. Uw pa werkt en uw ma werkt. En je vliegt in de kindercrash. En de crash

En gij denkt, nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. De programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En gij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken. Naar het fabriek, en het fabriek,

fabriek. Maar zeg, na 40 jaar komt de grote directeur recht naar uw machine. En zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met je spreken. Zegt de Jean-Pierre, en toen jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt. Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij. Maar Jean-Pierre, jongen, ik heb toch een probleem, zegt hij.

0: En iedere dag zegt de wartje een beetje trager. Boem, boem, boem. En op een goede keer, voor de laatste keer, nog geen keer. Boem.
1: We gaan eerst naar Nederland met Chuck and Blue, met zijn inkpot.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: We gaan hier tot de Franstalige Tour met Daniel Girard met Beautiful.
1: Tu me dis, loin des yeux.

We gaan eventjes naar de Babies. In de jaren 70 hadden zij een heel grote hit met Every Time I Think of You.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij, een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5, vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza, ook te beluisteren op het internet www.radiomonza.be.

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

Vrachtwagenchauffeur, daar kijken ze tegenop. Zo vrij als een vogel, met een bruin gebrande kop. En je weet dat men denkt, och, voor hem is het een spel. Maar er kan zoveel gebeuren, soms in een enkele tel. Je handen aan het stuur, starend naar de weg en de witte strepen. Jouw vak, vrachtwagenchauffeur, je kent alle knepen. Hoe zal het straks zijn aan de grens? Lang wachten, drukte, papierencontrole. Geen vertraging is je wens. Je kent het lange traject al bijna uit je hoofd. Tijd over, vlug iets kopen dat je thuis hebt beloofd. Elke stop, elke omleiding ken je, jij achter je ruit. En met zingen bij de radio hou je de slaper wel uit. Te heet in de cabine die je soms wel haat. Verder maar, en dan even een cafeetje in.

anders wordt het laat. Snel een kop koffie, een broodje, een sigaret. Een uurtje slapen in de cabine. Je tweede bed. Dan weer op weg. Het gedreun op het beton. Mist of ijzel of sneeuw. Liever de zon. Bijna op de bestemming. De vracht is daar. De weg weer terug. Uren en uren rijden maar. Niemand begrijpt het. Het zit in je bloed. Je vreet kilometers, kilometers urenlang je moed. 30 ton, 16 wielen. Ladingen van kisten, containers of dozen. Met het, waarom heb ik juist dit vak gekozen? Dan denk je aan die ene die thuis op je wacht. Aan haar en je kinderen en niet aan je vracht. Zij begrijpt het. Je rijden en dagen in touw. Zij begrijpt het. Zij

0: Is het nu ochtend, middag, avond of nacht? Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.

0: ochtend, middag, avond of nacht. Wij zijn er voor jou.
1: Wij zijn er voor jou.
0: 24 uur op 24 uur.
1: 24 uur op 24 uur.
0: Dit is Lokale Radio Monza.

Het uur is voorbij. Een nieuw uur breekt aan. Dit is jouw lokale Radio Monza vanuit Kinrooi op 106.5. Vanuit Maaseik op 105.6. Jouw lokale Radio Monza. Ook te beluisteren op het internet. www.radiomonza.be.